dat het vandaagse program kunt ten zijn gewaast is en je wat niet uit de Bijbel leren kunnen. Nu verafscheid ik me van jund en wens jund God zijn en rijtjen zijn. Afvaardig heren.